0: Maintenant, c'est le moment pour les prières universelles.
1: Zusters en broeders, gemerkt het, onze gebeden voor wat verfrissing zijn blijkbaar helemaal verhoord. Ik hoop dat ze daarboven niet overdrijven. Maar er zijn nog veel andere vragen, veel grotere zorgen
0: die leven in ons hart.
1: Laten we ze met vertrouwen aan de Heer en aan elkaar
0: notre cœur. Nous les présentons au Seigneur.
2: Bidden we dat we de zekerheid
0: Prions
2: en de duidelijkheid
0: pour que nous ne placions pas la certitude et la rigidité des règles au-dessus de la liberté qui est au service de la vie.
3: Bidden we dat we in deze tijd die ons is toegewezen
0: nous laissions toute sa place à la miséricorde de Dieu dans nos pensées et dans nos actes.

0: prions.
1: Bidden we voor alle intenties die hier in de grot van Massabielle worden toegevoegd en voor alles wat er leeft in ons hart, voor allen die ziek zijn of leven met een beperking en voor onze overledenen.

0: Heer God,
1: tu as créé l'être humain.
0: U hebt de mens geschapen naar uw beeld en gelijkenis.
1: Wij vragen u, geef ons het vermogen de te
0: om het gelaat van elke mens,
1: uzelf
0: te herkennen. We vragen u door Jezus Christus, de Heer van de Sabbat,
1: le Seigneur
0: uw
1: Zoon sabbat,
0: en onze
1: ton
0: Heer.
1: Fils et notre Seigneur. Amen. Maintenant, les diacres vont préparer l'autel. Entre-temps, il y a la musique instrumentale.